getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien.

Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlander.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: we net doen alsof er niets aan de hand is. Dat er gewoon helemaal niets gebeurd is afgelopen. Dat zullen we dat gewoon doen. Ja. Nou, heel fijn dan. Fijn dat dit allemaal mogelijk is.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen, Beverland.
0: En wat een ochtend, zeg.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Nou, die heeft al peentje zitten zweten vanmorgen, dat kan ik je wel vertellen. Ergens vannacht is onze hoofdcomputer ertussen uitgepiept. Die dacht bij zichzelf van jongens, bekijk het allemaal maar. Ik ga lekker ook wat rust nemen. Nou, dat hebben we geweten. We zijn een paar uur niet uit de lucht geweest, maar wel zonder geluid. Dat heb je in deze digitale wereld. Maar we hebben het gered. Woensdag 22 juli. Het is dag 203 in 2026. Goedemorgen, Beverland. Halverwege de week. En vandaag is Nationale Hangmatdag. Een dag die uitnodigt om het wat rustiger aan te doen. Al moet er voor de meesten eerst gewoon gewerkt worden. Gelukkig beginnen we ontspannen met de beste muziek. Het laatste streeknieuws. Het weer en alles wat je nodig hebt voor een fijne start van deze woensdag. Welkom.

mevrouw Simon. Ze is getrouwd met Paul Simon van Simon & Garfunkel. Edie Brickell, tezamen met The New Bohemians, hit uit het jaar 1988. What I Am in de Beverlandse ochtendshow, die anders dan anders vandaag een beetje rommelig begonnen is.

0: Dat heb je in zo'n digitaal tijdperk, als de computers er vanzelf mee gaan uitscheiden. Ja, dan houdt het al heel snel op. Gelukkig hebben we de boel weer een beetje aan de praat kunnen krijgen. En gelukkig blijft dat ook weer eventjes voorlopig lekker draaien. Bijna 7:15. Goedemorgen. Woensdagmorgen. We zijn de 22e van juli vandaag. Laten we eens naar het weer gaan kijken. Vandaag laat de zon zich wat minder vaak zien op de Beveronden dan de afgelopen dagen. De dag is begonnen met ongeveer 16 graden en veel bewolking. In de loop van de dag breekt af en toe de zon door en loopt de temperatuur op. De middagtemperatuur naar zo'n 21 graden. Blijft vrijwel overal droog. Met slechts 5% kans op neerslag is een buitje nauwelijks aan de orde. Moet zeggen, toen ik hier vanmorgen rond 6:00 bij de studio aankwam, toen regende het een heel klein beetje. Mag geen naam hebben, maar dat zullen buitjes zijn waar een aantal druppeltjes uitvallen en waar de tuin op zijn minst vrolijk van wordt. De zon die schijnt ongeveer 4 uurtjes vandaag. Er staat een matige tot vrij krachtige noord-noordwestenwind, waardoor het vooral aan de kust wat koeler aanvoelt. Nou, voor veel mensen toch een verademing. Even een dag van verkoeling zo tussendoor. Met een luchtvochtigheid van 73% wordt het een frisse maar aangename zomerdag met een afwisseling van wolken en zon. In het nieuws van morgen: bedrijven willen duidelijkheid over tunnelreparatie. En dan hebben we het over de Westerschelde-tunnel. Parkeerdruk in Ierseke wordt onderzocht door de gemeente Rijmerswaal. En taken in Noord-Beveland tijdelijk herverdeeld in het college na het vertrek van wethouder Adrie Maas.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.
0: 7:15 inmiddels. Goedemorgen, tot 9:00 zijn we bij je. Het is de Beverlandse ochtendshow, maandag tot en met vrijdag. Fris, met een glimlach. En ook in Nijmegen te beluisteren tijdens de Vierdaagse.

You Turn Me. Daarvoor uit de hitlijsten van dit moment. Temper City, Self Aware, zo heet die track. 7:58, woensdagmorgen, goedemorgen. Het is de Beveland ochtendshow waar je naar luistert. En het is vandaag hangmatdag. Een dag die eigenlijk maar één opdracht heeft. En dat is lekker ontspannen. Of je nu op vakantie bent of gewoon thuis. Een momentje om tot rust te komen kan geen kwaad. En eerlijk is eerlijk. Een hangmat met een goed boek of een mooi uitzicht klinkt zo gek nog niet. Op de Beverlanden zijn genoeg mooie plekken waar je helemaal tot rust kunt komen. En denk bijvoorbeeld aan een plekje aan de Oosterschelde of de Westerschelde. Een schaduwrijke boom in het bos of de tuin, de achtertuin thuis. Soms heb je niet veel nodig voor dat vakantiegevoel.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. In delen van Spanje geldt code oranje vanwege extreme hitte en een groot risico op natuurbranden. De politie heeft servers van de porno-website Motherless in beslag genomen bij invallen in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. En vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. In totaal zijn 7 betrokken personen opgepakt. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Je rijdt onder andere nog de file in op de A2 richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Daar is een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op een kwartier extra. De A2 richting Maastricht, daar is het erg druk tussen Kelpen-Oler en Maasbracht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. De A29 dan, richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein sta je een kwartier in de file. En de A58 richting Breda, want tussen Tilburg-Reeshof en Ulvehout doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Daarvoor Madness en Grey Day. Dat wordt het wel vandaag in vergelijking met de voorgaande dagen en weken. Wordt het een beetje grijzig vandaag, maar niet getreurd. Zo meteen in het volgende uur heb ik een update van wat betreft het weer voor morgen. En dat ziet er weer al een stukje vriendelijker uit. 8:08, goedemorgen woensdagmorgen 22 juli. In het nieuws van morgen. Zeeuwse bedrijven vragen de provincie om snel meer duidelijkheid over de reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel. Vooral het reserveringssysteem voor de tunnel tijdens de werkzaamheden roept nog veel vragen op. VNO-NCW Zeeland heeft daarom een brandbrief gestuurd naar de provincie. De werkzaamheden beginnen op 11 januari en bedrijven willen zich op tijd kunnen voorbereiden. Gemeente Rijmerswaal laat tussen 25 en 30 juli de parkeerdruk in Ierseke onderzoeken. Op verschillende momenten tellen waarnemers hoeveel auto's er in de straten geparkeerd staan. Kentekens die worden niet geregistreerd. De gemeente wil met het onderzoek meer inzicht krijgen in de parkeerdruk, vooral tijdens de drukke zomerperiode, en beter inspelen op vragen van inwoners. Dergelijk onderzoek is eerder dit jaar ook gedaan tot 2 maal toe in de gemeente Noord-Beveland. En na het vertrek van SGP-wethouder Adrie van der Maas in die gemeente die we zojuist noemden, Noord-Beveland, heeft het college de portefeuilles tijdelijk opnieuw verdeeld. Burgemeester Loes Meeuwissen en de wethouders Stefan van Belzen en Johan Zandé nemen zijn taken tot na het zomerreces over. Daarna wil de SGP een nieuwe wethouder voordragen. De gemeenteraad kan daar op zijn vroegst in september over.

was een hit voor DJ Jurgen uit Duitsland. Better Off Alone. En onlangs nog een keer in de rebound door Alan Walker, Dash Berlin en Vic Star hier bij Streek Omroep de Beverlanden.

periode van 77 tot 78, 1977 tot met 1978. Een van de zangeressen van Chic. Je kent ze wel van Le Freak. Nieuwe single van haar, die heet Ode to Disco. 7:15 op de zomerradar, de Beverlandse agendatip voor vandaag. Na jaren van afwezigheid keren de Goese kaderfeesten terug. Ik kan me dat nog herinneren van de jaren 80, 90. Was volop gezelligheid en die gezelligheid die keert weer terug naar de binnenstad. Vrijdag en zaterdag verandert de historische stadshaven van Goes in een sfeervolle plek vol muziek, kunst, cultuur en Zeeuwse gezelligheid. Historische schepen die vormen het decor voor optredens met onder meer live muziek vanaf de Tjalk de Vrijbuiter en de Klipper de Avontuur. Daarnaast zijn er een kunst- en streekmarkt, straattheater, creatieve demonstraties en volop culinaire verrassingen met Zeeuwse specialiteiten, zoals bijvoorbeeld mosselen en oesters. De kaderfeesten

0: Een bemoedigend geluid door heel Beveland. Wij zijn de Bevelanden.
1: Hate to give the satisfaction I

dus dat gaat zo gelukkig uit, hè. Ze was een van de celebrities die uitgenodigd was voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. En na die wedstrijd mocht ze het veld op en mocht ze eventjes een foto waarmee...

0: Eentje met die Spaanse sterspeler Jamal. Heerlijk moment. Als je TikTok hebt, zoek het maar eens een keer op Olivia Rodrigo en Jamal. Tot zo meteen, na achter.
1: I first played the pyramid stage back in 1984. My first ever fed.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In de zaak rond het dodelijke schietincident bij de Vierdaagse feesten is nu toch een verdachte aangehouden. Net buiten het feestgebied werd rond 22:00 gisteravond een jonge man neergeschoten. Kort daarna overleed hij in een ziekenhuis. De opgepakte man wordt verdacht van betrokkenheid. De Nijmeegse politie heeft de omgeving van de Graafse weg waar het gebeurde afgesloten voor forensisch onderzoek. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Verwacht wordt dat het congres zich tegen de deal zal verzetten. In de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst in 2 jaar minder aanslagen met explosieven geregistreerd. Volgens de werkgroep Offensief tegen Explosies ging het om 581 aanslagen of pogingen daartoe, vaak met zwaar vuurwerk. Bijna 125 minder dan vorig jaar. De plegers van de aanslagen zijn meestal minderjarig. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten leidt de werkgroep, waarin justitie, gemeente, politie, het OM, woningcorporaties, verzekeraars, reclasseringsorganisaties en het bedrijfsleven samenwerken. Het dodental na de schipbreuk van een ferry voor de kust van Guyana afgelopen zaterdag is opgelopen tot zeker 53. Vele tientallen mensen worden nog vermist. Er zijn 76 van de naar schatting 179 opvarenden gered. De afgelopen dagen ontstond verontwaardiging omdat het niet duidelijk was hoeveel mensen aan boord waren van het schip. Op de passagierslijst stonden 133 namen, maar uit onderzoek bleek dat er bijna 180 mensen op de ferry waren gestapt.

Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 10 kilometer en 20 minuten extra door werkzaamheden. En daardoor weer file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder doe je er ook 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: landen.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Woensdagmorgen 22 juli.
1: Blijf bij ons.
0: De digitale snelweg weer overwonnen.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Wij zijn de Beverlanden op weg. De Beverlandse ochtendshow van morgen ietsje later begonnen na 7 uur. Hadden wat digitale probleempjes afgelopen nacht hier bij de Streekomroep. Ja, dat kan gebeuren. Maar we zijn begonnen aan het tweede uur van deze woensdag, de 22e van juli. Op hangmatdag 2026 dromen we misschien alvast even weg naar vakantie. Maar eerst zorgen wij voor een energieke ochtend met het laatste nieuws uit de Beverlanden. Een blik op het weer en natuurlijk een heerlijke mix van muziek. Of je nu onderweg bent of thuis de dag begint, fijn dat je erbij bent. Dit

0: En daarvoor uit het begin van de jaren 80 op Hangmatdag 2026. De ultieme hangmatplaat Club Tropicana van Wham. Woensdagmorgen. Vandaag is het op de Beveland een afwisseling van wolken en af en toe wat zon. Het wordt ongeveer 21 graden en het blijft vrijwel overal droog vandaag. Door de matige tot vrij krachtige noord-noordwestenwind voelt het soms wat frisser aan. Wat frisser dan de afgelopen dagen. Morgen ziet het weer er vriendelijker uit. Na een frisse start rond 15 graden loopt de temperatuur morgen opnieuw op naar 21 graden. Er is morgen meer ruimte voor de zon. Vandaag zo'n 4 zonuurtjes. Morgen 9 zonuurtjes. Dat loopt dus weer lekker gestaag op. Terwijl de kans op een buitje kleiner is dan vandaag. En de noord-noordwestenwind blijft aanwezig, maar het wordt een aangename dag om lekker buiten actief te kunnen zijn morgen. Let vandaag en morgen ook wel even op die zon, want ondanks de bewolking kan de UV-straling ervoor zorgen dat je huid toch nog binnen 15 tot pakkenbeet 25 minuutjes verbrandt. Onbeschermde huid, hè? Dus goed insmeren, factortje 30 of meer zelfs. In het nieuws van morgen: droogte bedreigt Zeeuwse perenoogst. Politie zoekt eigenaar van gevonden sieraden bij Rilland. En de brandweer haalt een persoon uit de sloot in Kloetingen.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

Geen andere zender op deze aardkloot dan Streekomroep de Beverlanden, die zoveel aandacht besteedt aan talent uit de Beverlanden, muzikaal talent uit de Beverlanden. Peter Wessel samen met dochter Anna. Wonderen bestaan niet. Daarvoor in de Beverlandse ochtendshow. Airplay track van een aantal weken geleden. Stella Lefty, de opvolger van Boston. En die heet Good at Leaving. Track doet het goed tijdens festivals, heb ik me laten vertellen. Woensdagmorgen 22 juli. Bijna zagen we de week doormidden. Dat gaat gebeuren vanmiddag om 12 uur. En we gaan eens even kijken wie er vandaag een jaartje bij mag noteren. De Celebrity Verjaardagskalender zegt vandaag dat Amerikaanse acteur Danny Glover jarig is. Hij wordt vandaag 80 jaar. Als ook de Franse zangeres Mireille Mathieu. Zanger, drummer en producer Don Henley. Bekend van onder meer de Eagles, 79 jaar. Acteur Willem Dafoe, 71 jaar. Journalist Cornald Maas, onlosmakelijk verbonden aan het Songfestival, 64 jaar. En de Vlaamse zangeres Katrien Verbeek, oftewel Kate Ryan. Zij wordt vandaag 46 jaar. Niet vergeten, ook Joke de Kruijf, musicalactrice en zangeres, is ook jarig vandaag. Zij wordt vandaag 61 jaar. We laten het balletje weer zakken in de roulettetafel. Kijken waar die vandaag op landt. Hij is geland op Don Henley. Hier is hij met The Boys of Summer.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de zaak rond het dodelijke schietincident bij de Vierdaagse feesten is nu toch een verdachte aangehouden. Net buiten het feestgebied werd rond 10:00 gisteravond een jonge man neergeschoten. Kort daarna overleed hij in een ziekenhuis. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. In de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst in 2 jaar minder aanslagen met explosieven geregistreerd. Volgens de werkgroep Offensief tegen Explosies ging het om 581 aanslagen of pogingen daartoe, vaak met zwaar vuurwerk. Bijna 125 minder dan vorig jaar. Het dodental na de schipbreuk van een ferry voor de kust van Guyana afgelopen zaterdag is opgelopen tot zeker 53. Vele tientallen mensen worden nog vermist. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht-Noord staat 4 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging vanaf Breda-Noord. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. En daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

er op je schouder in je nek rondliep. Get Up and Boogie, Freddie James uit de jaren 70, eind jaren 70. En daarvoor Kylie Minogue, iets dichter bij huis. 6 jaar oud inmiddels en I love it. 8:50 geweest in het nieuws vanmorgen. De Nederlandse fruittelersorganisatie die verwacht dit jaar een kleinere appeloogst en maakt zich ook zorgen over de peren. Door de aanhoudende droogte en de schimmel Stemphylium, ook wel zwart vruchtrot genoemd, staan vooral telers in Zeeland onder druk. Eind augustus begint de oogst. Tot die tijd hopen de fruittelers op voldoende regen om de schade te beperken. Nou, vandaag krijgen ze wel wat regen, maar het mag eigenlijk geen naam hebben. De politie is op zoek naar de eigenaren van een grote hoeveelheid sieraden die zondagavond is gevonden in de bosjes bij Huizen de Vlietberg in Rilland. Het gaat om 3 tassen met onder meer horloges, armbanden en oorbellen. De politie vermoedt dat de sieraden van diefstal afkomstig zijn en roept mensen op die de spullen herkennen zich te melden. Foto's van de gevonden sieraden die zijn terug te vinden op de sociale media van de politie. En de hulpdiensten zijn gistermiddag uitgerukt naar het terrein van Emergus aan de Kreekrug in Kloetingen. Daar was een persoon in een sloot terechtgekomen. De brandweer wist het slachtoffer met behulp van een ladder uit het water te halen. De persoon is daarna door ambulancepersoneel gecontroleerd en leek geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen.

0: Brandon Flowers, kent hem ook als de leadzanger van de formatie The Killers, heeft een solo-album uit. Dit stamt van dit solo-album Plants.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: En daarvoor Benson Boone, en die heeft de tijd van zijn leven. The Time of My Life. Streekomroep De Beverland, een goedemorgen Noord- en Zuid-Beverland. Het is de Beverlandse Ochtendshow. Op de zomerradar de Beverlandse agendatip voor vandaag. Speciaal voor boekenliefhebbers. Die zijn volgende week donderdag 30 juli. Welkom bij de Kletscorner in Bibliotheek Capelle. Die Kletscorner die wordt iedere maand gehouden. Vanaf 3:00 middags volgende week donderdag staat de bijeenkomst helemaal in het teken van boeken, leestips en mooie verhalen. En dat in de bibliotheek. Bezoekers

0: Imagine Dragons in de Beverlandse ochtendshow. Je hoorde Bones. Daarmee kwamen we gelijk aan het einde van de woensdagse aflevering. Woensdag 22 juli 2026. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden. Hessel Meinema met een nieuwe aflevering van de Hesselschudding. Vanmiddag om 5 uur Ad Vermeer. Om 7 uur vanavond Jan Steen. En om 9 uur Gospel Magazine met Theo Boer. Ik ben bij je terug morgenochtend om 7 uur. Tenminste, als alles goed gaat. Ja toch? Vanmorgen waren we ook ietsje later. Excuses daarvoor. We hadden wat digitale problemen hier bij Streekomroep de Beverlanden. Maar die zijn gelukkig opgelost. Maak er een mooie woensdag van. En geniet ook op deze iets wat mindere zomerdag van alles wat de Beverlanden jou te bieden heeft. Tot besluit, Wyona ook. En Robin Schulz, tot morgen.
1: Passion makes me paranoid. Jealousy can make you blind. Looking hard for something wrong.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Het slachtoffer dat gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten was een 18-jarige man uit Rotterdam. De verdachte, die vanochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid, is ook een 18-jarige Rotterdammer. Het schietincident vond volgens de politie niet plaats op het evenemententerrein van de Vierdaagse zelf. De omgeving van de schietpartij in Nijmegen is nog steeds afgezet voor onderzoek. In Zuid-Tirol is gisteren een Duitse vrouw omgekomen tijdens een bergwandeling. De vrouw stortte 200 meter naar beneden. Het is het tweede ongeval deze week in de Italiaanse Alpen. Na de valpartij probeerden hulpverleners nog met een helikopter in de buurt van het slachtoffer te komen. Het is onduidelijk hoe het ongeval tot stand kwam. Eergisteren kwam al een 80-jarige wandelaar om. In de Oostenrijkse Alpen verongelukte afgelopen weekend nog twee bergbeklimmers.

Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging door werkzaamheden. En daardoor heb je 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het slachtoffer dat gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten was een 18-jarige man uit Rotterdam. De verdachte, die vanochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid, is ook een 18-jarige Rotterdammer. In Zuid-Tirol is gisteren een Duitse vrouw omgekomen tijdens een bergwandeling. De vrouw stortte 200 meter naar beneden. Het is het tweede ongeval deze week in de Italiaanse Alpen. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je een kwartier vertraging door werkzaamheden. En daardoor heb je 10 minuten extra nodig op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. Het verkeer dat bij Veldhoven de A67 op wil, wordt tot nader order omgeleid. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n 2,35 €. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Dijf wegens oorlogsmisdaden. In België is een 14-jarige jongen op het strand aan de dood ontsnapt toen hij bedolven raakte onder het zand in een zelfgegraven diepe kuil. Hulpdiensten wisten hem te reanimeren. Hij is buiten levensgevaar. Het gebeurde in de Vossenslag bij het Belgische De Haan. Door de droogte zijn diepe kuilen gevaarlijk en wanden storten snel in. Het advies is om niet dieper te graven dan kniehoog.

Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je een kwartier extra nodig. A17 Roosendaal-Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra vanwege die file op de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. In België is een 14-jarige jongen op het strand aan de dood ontsnapt toen hij bedolven raakte onder het zand in een zelfgegraven diepe kuil. Hulpdiensten wisten hem te reanimeren. Hij is buiten levensgevaar. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden nog steeds file op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je een kwartier vertraging door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor weer file op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaterpolder doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestand tot Brabantse Wal.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren gegaan zijn is niet bekend. De Vlammenzee kwam gevaarlijk dicht bij de dorpjes Cotignac, Montfort-sur-Arche en Coron. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar drie loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Vorig jaar zijn bijna 6000 voorwerpen van beschermde planten en diersoorten ingeleverd. Dat is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opvallend meer dan de 1100 voorwerpen in het jaar ervoor. Ook dit jaar bestaat het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen uit olifanten ivoor. Voor bezit van en handel in beschermde planten of diersoorten is een vergunning nodig. De ingeleverde spullen worden grotendeels vernietigd. Zo komen ze niet in de illegale handel terecht.

Het weer. In het noordoosten nog wat regen, verder zonnig en een matige noordoostenwind. Het wordt maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A2 vanuit Eindhoven naar Luik. Tussen Maastricht-Noord en Maastricht-Centrum-Zuid heb je 5 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor het knooppunt Klaverpolder heb je een kwartier vertraging. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Numansdorp en Barendrecht heb je een half uur vertraging. Door een autobrand is de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n 2,35 euro. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Vorig jaar zijn bijna 6000 voorwerpen van beschermde planten en diersoorten ingeleverd. Dat is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opvallend meer dan de 1100 voorwerpen in het jaar daarvoor. Het weer. In het noordoosten nog wat regen, verder zonnig en een matige noordoostenwind. Het wordt maximaal 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB.
1: Op de A16 Breda-Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En op de A17 daardoor file vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Willemstad doe je er 10 minuten langer over. En de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit onderzoek van seniorenplatform AOW.nu blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen die AOW ontvangen het gevoel heeft dat de koopkracht het afgelopen jaar is afgenomen. Ruim 10.000 AOW-gerechtigden werden ondervraagd en 85% zegt dat ondanks stijgingen van de AOW er minder te besteden is door de stijgende kosten van het dagelijks leven. 91% van de geïnterviewden noemt de boodschappen als een van de sterkst gestegen kostenposten. Opnieuw moet het IJmuidense staalbedrijf Tata Steel een boete van 100.000 euro betalen omdat het rauwe koks heeft geproduceerd. Bij dit proces komen schadelijke stoffen voor milieu en mens vrij. Vorige maand liet het Openbaar Ministerie weten dat het staalbedrijf strafrechtelijk vervolgd zal worden vanwege het expres in de lucht brengen van schadelijke stoffen. In de eerste helft van dit jaar was het minder druk in de Nederlandse winkelstraten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Onderzoeksbureau RMC heeft dat aan de hand van sensoren in winkelstraten en winkelcentra berekend. Volgens de onderzoekers speelt het weer een grote rol. Denk daarbij aan regen in het voorjaar en een hittegolf in juni. In het hele land daalde het aantal bezoekers met 2,1%. Alleen in april waren er meer mensen in de winkelstraten te vinden dan vorig jaar. Het gaat om 1%. In juni daalde het aantal bezoekers met 6%. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren zijn gegaan is niet bekend. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer.

Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooijen van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je 10 minuten vertraging. De A17 Roosendaal-Dordrecht, daardoor een kwartier vertraging tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit onderzoek van seniorenplatform AOW.nu blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen die AOW ontvangen het gevoel heeft dat de koopkracht het afgelopen jaar is afgenomen. Opnieuw moet het IJmuidense staalbedrijf Tata Steel een boete van 100.000 euro betalen omdat het rauwe koks heeft geproduceerd. Bij dit proces komen schadelijke stoffen voor milieu en mens vrij. In de eerste helft van dit jaar was het minder druk in de Nederlandse winkelstraten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Volgens de onderzoekers speelt het weer een grote rol. Denk daarbij aan regen in het voorjaar en een hittegolf in juni. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooijen van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Kerkdriel en Waardenburg 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 10 minuten extra. En daardoor een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal voor het knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Op webcambeelden is te zien hoe een tram staat te wachten voor de brug die geopend is. Een andere tram klapt daar zonder vaart te minderen achterop. De Rotterdamse vervoerder RET kan nog niet zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. In 8 handelsdagen tijd zijn in Europa de gasprijzen met ruim een kwart gestegen. Dit heeft alles met de verstoringen in de aanvoer van vloeibaar gas via de Straat van Hormuz te maken. In Amsterdam steeg de gasprijs vanmorgen met 4% tot een kleine 62 euro per megawattuur. De VS vallen Iran nog altijd aan en in Jemen dreigen de Houthi-strijders weer met aanvallen op schepen in de Rode Zee. Normaal gesproken worden in deze periode de Europese gasvoorraden voor de winter aangevuld, maar dit is nu ingewikkeld. De Consumentenbond wil dat maaltijdbezorger thuisbezorgd.nl stopt met het in rekening brengen van verborgen kosten als service, plastic verpakkingen, sausen en tasjes die niet in het bestelproces te zien zijn, maar pas aan het eind van de bestelling in zicht komen. De bond wil dat consumenten een soort van compensatie krijgen en praat hierover met het platform. Onderzoekers van de bond kwamen erachter dat klanten vaak met 2 tot 4 euro aan verborgen kosten te maken krijgen. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán beschuldigt de regering van zijn opvolger Péter Magyar van tirannie. In april won Magyar de verkiezingen en na 16 jaar moest Orbán plaatsmaken. Magyar is wars van corruptie en beloofde het land te zuiveren. Hij wil veel functionarissen die door Orbán waren aangesteld en verdacht worden aan de corruptie te hebben meegewerkt vervangen. Er loopt een onderzoek naar verduistering van geld en daarom namen aanklagers gisteren dataservers van Orbáns partij Fidesz in beslag.

Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden rijdt het even langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug heb je 20 minuten vertraging. De rechter rijstrook is dicht vanwege werkzaamheden. En daardoor loopt het weer vast op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Hessel Meinema. Streekomroep de Beverlanden.
1: En Streekomroep de Beverlanden zegt een hele goede woensdagmiddag. En het zegt niet alleen Streekomroep de Beverlanden, het zeggen ook Art en Ondergetekende.
2: Ja, ik heb nooit geweten dat de Streekomroep zelf kon praten.
1: Nou,
2: goedemiddag.
1: Hier met de techniek weet je het nog nooit, hè?
2: Nee, dat is waar.
1: Echt niet. Hey, we zaten even in 1962 met Kansas City.
2: Goed jaar.
1: Ja, dat snap ik, want dat is jouw geboortejaar. Ja. Ja, echt waar. Overigens geschreven aanvankelijk door Jerry Leiber en Mike Stoller. Daar komt het allemaal vandaan uit 1952.
2: Mm.
1: Zo oud is het nummer dus.
2: Kan je nagaan.
1: Ja, werkelijk. Maar we hadden hier een hele fraaie versie van Trini Lopez. Ja, en dan zit je toch wel echt weer een beetje in het begin jaren 60, hè?
2: Ja, klopt.
1: Zeker weten. We gaan een hele sprong maken naar de jaren, naar de 2000's, zeggen ze dan altijd zo mooi, hè? Dan gaan we naar Beyoncé met haar Halo. En dan zitten we weer in Amerika. Dit was trouwens de derde single die werd uitgebracht van haar derde album. En dat album dat heette I Am Sasha Fierce. Hier is Beyoncé met het hele fraaie Halo.

0: Halo, en toch gaat ze er vandoor. Beyoncé 2008, zij heet Beyoncé Giselle Knowles Carter. Dat is haar volledige naam. En ze komt uit 1981, deze Beyoncé. En bovendien is ze trouwens ook modeontwerpster, hè?
1: Oh, wist ik niet.
0: Ja, nou, van, bij deze eventjes deze informatie van ondergetekend, hè?
1: Ja, dat, daar ben je altijd goed in graven.
0: Dat dacht ik toch. Alright, ik weet nog dat ik destijds in de jaren 70 de band Slade ontdekte. Dat ging een beetje gelijk op met Sweet. Want je Slade en Sweet.
1: Ja,
0: en,
1: klopt.
0: Ja, en ja, Slade, ja, dat was toen voor mij toch best wel een ontdekking, hoor. De Engelse band Slade. We gaan helemaal terug naar 1971 met dit Slade. Het kwam toen, ja, mede dankzij Noddy Holder, de zanger van de band eigenlijk, en Jim Lee, de gitarist, kwam het echt helemaal de hitlijsten binnen. Sterker nog, het werd nummer 1 in Engeland. Waar praat ik over? Ik praat over 'Cause I Love You en Slade dus.

0: 1985 met Don Henley en zijn Boys of Summer. Ja, toen was hij nog een stuk jonger dan hij nu is. Hij is bijna 80, deze Don Henley. Hij heeft de nummer zelf geschreven. Werd gecomponeerd trouwens door Mike Campbell. En die kunnen we kennen van Tom Petty en The Heartbreakers. Daar komt dit allemaal vandaan, de Boys of Summer. En eigenlijk een nummer dat je het hele jaar door kunt draaien. Hè? Je hoort het tenminste overal nog
1: steeds. Ja, ja. Dit is eigenlijk wel een zomerplaatje, maar ja, ja. Boys of Summers, die leven in de winter ook. Hè.
0: Ja, alleen doen ze wat anders. Zeker als je naar de vakantie gaat.
1: Ja, ja, dat kan ook. Ja.
0: Ik heb wel een paar kennissen die wel eens aan de andere kant van de wereld zijn. Hè. Dan is het daar zomer, terwijl het hier winter is. Hè.
1: Ja, inderdaad. Ik heb in december ook wel eens een keer in mijn zwembroek in de zee gelegen.
0: Dat bedoel ik maar. Ja. Oké. We gaan een sprongetje maken weer in de tijd. We gaan naar Need Your Love So Bad. En dan praat ik over Fleetwood Mac. Terwijl dit nummer eigenlijk komt uit 1955. Want toen is het opgenomen door een zekere Little Willie John. Die had daar dus in 1955 al een hit mee. Ja, dat werd toen een beetje gospel, blues, rhythm and blues en zo genoemd. Hè? Alles wat er zo'n beetje bij komt kijken. Maar Fleetwood Mac kon er ook wat van. En dat deden zij zeker in met dit hele gebeuren. Hier is Fleetwood Mac en hun versie van...
1: Niet geloof zo bed.
0: Dat wil ik.

0: Fleetwood Mac met Need Your Love So Bad, waar we even terug in 1969, terwijl de band toen net 2 jaar bestond. Ze zijn opgericht in Londen destijds en aanvankelijk natuurlijk een beetje geëxperimenteerd met alle verschillende stijlen. Peter Green was daar bijvoorbeeld bij, mede oprichter van Fleetwood Mac, maar in 1969 leidde dit allemaal tot Need Your Love So Bad.
1: Ik moet zeggen, ik vind de latere nummers van Fleetwood Mac wel leuker, hoor.
0: Ja, ja.
1: Jaren 80 spullen die ze gemaakt
0: ja,
1: hebben.
0: Dat, ja, Go Your Own Way en zo, hè?
1: Ja, bijvoorbeeld. En Dreams en zo.
0: Ja, ja, ik ben het wel met je eens. Dit was nog een beetje de beginperiode, zeg maar.
1: Inderdaad.
0: Ja, ja, is waar. Geen beginperiode, maar wel een hit in 1998 voor Eagle Eye Cherry. Ik praat over Safe Tonight. Eagle Eye Cherry zelf uit Zweden komt hij. Het zal ook eens niet in deze hersenschudding.
1: Vaker, ja, hè? Scandinavië. Ja. Trouwens de broer of de halfbroer van Nene Cherry.
0: Ja, dat klopt. Ja. Je moet ook eens een keertje wat van gaan rijden.
1: Vind ja, ik, vind ik ook.
0: Jij het zo zegt. Ja, nou, een idee, hè?
1: Kan we doen. Volgende week.
0: Dat ga ik even noteren dan. Oké, we gaan nu naar Eagle Eye Cherry zelf met zijn Safe Tonight. En dan zitten we in 1998.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. In 8 handelsdagen tijd zijn in Europa de gasprijzen met ruim een kwart gestegen. In Amsterdam steeg de gasprijs vanmorgen met 4% tot een kleine 62 euro per megawattuur. De Consumentenbond wil dat maaltijdbezorger thuisbezorgd.nl stopt met het in rekening brengen van verborgen kosten als service, plastic verpakkingen, sausen en tasjes die niet in het bestelproces te zien zijn. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán beschuldigt de regering van zijn opvolger Peter Magyar van tirannie. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hessel Meinema. Streekomroep de Beverlanden.
1: En dat allemaal met een Diamond Girl. Mooi wat hebben, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Goeie plaat trouwens.
1: Ja, blijft mooi, hè? Seals and Crofts. En dan hadden we het eventjes over het jaar 1975. James Eugene Seals, dat is de man uit 1941. En Daryl George Crofts, die kwam uit 1940. Komt uit 1940, moet ik zeggen. Want midden jaren 50 zaten zij in Texas al in allerlei verschillende formaties voordat zij samen dit allemaal gingen doen. We kijken op de klok, het is alweer tijd voor de Beatle-plaat van de week.
2: Klopt.
1: Ja, en ik maak af en toe een paar uitzonderingen in deze tijd, want we zitten in de periode van het nieuwe album van Paul McCartney.
2: En die kwam van de Beatles.
1: Dat bedoel ik maar, The Boys of Dungeon Lane. En ja, elke week even zoeken naar een nummer van dat album, want ja, ze zijn eigenlijk allemaal heel erg mooi. Ik heb hier eentje, die heet We Two. Dat komt, komt dus van het album The Boys of Dungeon Lane. Het album komt allemaal uit 2026. Opgenomen trouwens met een producer Andrew Watt in Paul's studio zelf. En die studio die kunt u vinden, zou u kunnen vinden, in Hock Hill Mill. Daar is die gevestigd.
2: Is dat een wijk in Londen of zo? Of is dat een of ander achterlijk plaatsje ergens in Engeland?
1: Hock Hill Mill. Ja? Als het die studio is, die is van hemzelf, dan is het daar ergens in Schotland, denk ik.
2: Oh, in Schotland. Ja, oké.
1: Okay. Ga zo eventjes voor je checken.
2: Oké.
1: Okay. Okay, ja, nog met een echte ouderwetse viersporen bandrecorder heeft hij dit opgenomen.
2: Hmm.
1: Hij heeft er dus ja, een beetje het originele geluid van de Beatles probeert hij daar ook in te benaderen, zeg maar. Hè? En dat hele album is natuurlijk een soort van hele nostalgie tour, om het maar even zo te noemen. Want hij, ja, hij heeft het over allerlei dingen die ze hebben meegemaakt. Helemaal in de allereerste beginperiode in dat Dungeon Lane. Daar gaat ook dit over. Want we praten nu over We Two, Paul McCartney 2026 en dus dit.
3: Alleen in de Hesselschudding. Hier is de Beatle-plaat van de week.

0: U2, Paul McCartney van zijn nieuwe album The Boys of Dungeon Lane. En we hadden het even over de studio van Paul McCartney. Waar is dat dan nou precies? Nou, daar zijn we ook zo ongeveer uit.
1: Moesten we wel even zoeken, hè?
0: Ja, dat is een ding, want dat is in East Sussex. Daar is die studio. En die studio die heeft hij gekocht in 1980. Toen heeft hij hem omgebouwd, want het was een soort van... Een soort postgebouw, zeg maar. Een gebouw van de post. En daar heeft hij dus een muziekgebouw van gemaakt, hij zelf. En daar heeft hij dus die Boys of Dungeon Lane, althans dit nummer in ieder geval, We2, opgenomen.
1: En voor de mensen die het niet weten, East Sussex, dat ligt onder Londen richting de Kanaaleilanden. We moesten het zelf ook al even opzoeken.
0: Precies, maar jullie wel een mooie foto zien met van die krijtrotsen.
1: Ja, van die krijtrotsen en zo.
0: Gaaf hoor. Nou, oké. Okay. We gaan dus, ja, dit is wel grappig, want Paul McCartney heeft gespeeld op het nieuwe album van de Rolling Stones. Maar dat niet alleen. We hebben hier Back in Your Life van de Rolling Stones, van dat album Foreign Tongues. En ja, ik zit thuis ook die nummers af te luisteren van het nieuwe album. Ik ben niet zo'n hele grote Stones fan, maar het begint een beetje te komen zo langs de rand, hoor. Omdat ze nu dus zeg maar terug zijn naar vroeger,
1: ja,
0: op het album.
1: Ik zou hier een opmerking over kunnen maken, ik doe het niet.
0: Dan hoor ik het straks wel.
1: Ja, is goed.
0: Oké. Van het album Foreign Tongues dus, hier zijn de Rolling Stones en Back in Your Life.

0: ben al mooi.
1: Ja, mooi.
0: Echt mooi. Back in Your Life 2026. Rolling Stones, My, wat is dat saai. Ja, die leest ook allerlei dingen over dit album en over Foreign Tongues, dus bedoel ik dan maar. Mm-hmm. Heel veel reacties van mensen die zeggen van wauw, we zijn inderdaad weer terug bij af. Mm. En er zit zelfs nog iets van Charlie Watts in. Hit Me in the Head bijvoorbeeld. Daar kun je toch nog Charlie Watts op de achtergrond horen drummen. En dat geldt ook voor The Stars and Some of Us van dit album dus. Dus ook een beetje nostalgie bij deze Rolling Stones dus dan. Ik weet niet of zij nog weer op tournee gaan. De verhalen gaan...
1: Ja, denk het niet.
0: Nee, de verhalen gaan dat Keith Richards wat problemen heeft met zijn gezondheid. Mm-hmm. Laat ik het daar even op houden. Dus dat waarschijnlijk niet. Maar ik zou het wel leuk vinden. Als het gebeurt, ga ik.
1: Ja, dat geloof ik. Ook als het in Las Vegas is.
0: Nou, dat wordt wat anders.
1: Ja. Ja, ze komen echt niet aan goed, hoor.
0: Dat in ieder geval niet. Nee, maar goed, destijds in
1: maar
0: de
1: ja,
0: Kuip.
1: Misschien Amsterdam of zo. Of
0: ja, de Kuip. Daar vond ik ze toen donderschaaf destijds. Mm-hmm. Ja. Oké, dan springen we eventjes weer naar 1985. Dus een sprong in de tijd terug. Dan gaan we naar Cool and the Gang met hun Cherries. Het duo Cool and the Gang, moet ik dan zeggen. En in een aantal landen was dit een hele grote top 10. We praten nu over de
1: Cherries.
0: Cherries en Cool and the Gang, zoals al gezegd, 1985.

0: Parrish van Cool and the Gang. En we zaten dus, zoals gezegd, eventjes in het jaar 1985. Maar in 1980 hadden zij bijvoorbeeld al Ladies Night.
1: Ja, dat was een hele grote hit, hè?
0: Dat wou ik net zeggen. En dat geldt ook voor Celebration, ook in 1980.

0: Dead, Gally Barlow of zijn collega. Mm-hmm. Robbie Williams, dan zeg ik toch een beetje Gally Barlow.
1: Ik ook.
0: Ja, oh, nou, dat wist ik niet. Ja, nou, dan komt het helemaal goed uit. Zeker met dit dan. Back for Good, Take That, 1984-94.

0: Take That, 1994, Back for Good, een Britse boyband zoals ze aanvankelijk genoemd werden, maar dat pakt even heel anders uit natuurlijk. Hè? Bijna twee uur.
1: Ja.
0: Dus we moeten een einde maken aan deze hesselschudding van vandaag, van deze woensdag. Nou, dat is jammer. Maar niet getreurd, we zijn er vrijdag alweer met een nieuwe hesselschudding. We gaan nog wel eventjes een 2026 hit draaien van Bruno Mars. De man is weer helemaal terug waar hij ooit vandaan gekomen is. En dat vinden wij leuk hoor. We praten over Oh My Soul. Wij zeggen dank voor nu. Blijf luisteren naar deze omroep. En heel graag tot zo gauw mogelijk.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse oorlogsminister Pete Hegseth meldt dat de oorlog met Iran de VS zo'n 33 miljard euro heeft gekost. Hij heeft de Senaat gevraagd om nog eens 79 miljard euro te reserveren voor defensie. Ook dat geld wordt in de oorlog tegen Iran gestoken. Onduidelijk is hoe Hegseth aan het bedrag van 33 miljard euro komt, omdat hij begin maart verklaarde dat de oorlog in de eerste 6 dagen al 10 miljard euro had gekost. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn 2 trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. 2 mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Op webcambeelden is te zien hoe een tram staat te wachten voor de brug die geopend is. Een andere tram klapt daar zonder vaart te minderen achterop. De Rotterdamse vervoerder RET kan nog niet zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en zegt erg geschrokken te zijn. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. Afgelopen nacht trokken meerdere onweersbuien over de Balkan en daarbij is in Albanië 1 dode gevallen. In het zuiden van het land probeerde een elektricien een elektriciteitsleiding te repareren die door de storm beschadigd was geraakt. De man moest het met de dood bekopen. Het zuiden van Bosnië en Herzegovina werd materieel zwaar getroffen. Volgens de burgemeester valt er voor de boeren niets meer te oogsten. De storm heeft alles weggevaagd. In Skopje in Noord-Macedonië belden afgelopen nacht 9000 mensen met het noodnummer 112. De Franse president Macron heeft milieuminister Monique Barbu gevraagd te blijven. Vanmorgen kondigde de minister haar ontslag via sociale media aan, omdat er meningsverschillen zijn ontstaan over het toestaan van pesticiden. Gisteren werd door het Franse parlement een wetsvoorstel goedgekeurd waarin 2 pesticiden die slecht voor bijen zijn weer zijn toegestaan. Dat was in de ogen van Barbu een milieutegenslag te veel. Alleen Macron wil het ontslag niet accepteren en dus blijft Barbu.

Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 25 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor een kwartier extra reistijd op de A17 vanuit Roosendaal voor het knooppunt Klaverpolder. Op de N69 moet ik zeggen, vanuit Veldhoven naar het Belgische Neerpelt tussen Bergijk en de Belgische grens. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse oorlogsminister Pete Hegseth meldt dat de oorlog met Iran de VS zo'n 33 miljard euro heeft gekost. Hij heeft de Senaat gevraagd om nog eens 79 miljard euro te reserveren voor defensie. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Afgelopen nacht trokken meerdere onweersbuien over de Balkan en daarbij is in Albanië één dode gevallen. De Franse president Macron heeft milieuminister Monique Barbu gevraagd te blijven. Vanmorgen kondigde de minister haar ontslag via sociale media aan, omdat er meningsverschillen zijn ontstaan over het toestaan van pesticiden. Alleen Macron wil het ontslag niet accepteren en dus blijft Barbu. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Erik Evengroen van de ANWB. Twee opvallende files in het zuiden van het land. De A16 bij Rotterdam bij de wegwerkzaamheden voor de Moerdijkbrug staat 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Bij de botsing tussen twee trams op de Rotterdamse Erasmusbrug vielen geen 18, maar 15 gewonden. 7 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is zwaar gewond. Dat laat de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. Vlak nadat het ongeluk plaatsvond, werd over 18 gewonden gesproken, van wie 2 ernstig, maar dit is ondertussen bijgesteld. Op webcambeelden was te zien dat een tram mogelijk zonder te remmen tegen een stilstaande tram reed die voor een open brug stond te wachten. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend is door de rechtbank in Haarlem tot 5 jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in de Maasstraat in december 2024. Bij deze aanslag raakte een jongen van 16 ernstig gewond. Het huis waar hij woonde is verwoest en ook de woningen van de buren raakten zwaar beschadigd. Een ruzie over een diefstal van 2 accu's tussen de broer van het slachtoffer en de dader zou aan de aanslag vooraf zijn gegaan. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda heeft ondertussen aan ruim 1000 mensen het leven gekost. In Congo zijn 2473 besmettingen geregistreerd, laat het Congolese Instituut voor Volksgezondheid weten. Dit keer verspreidt het virus zich sneller dan bij eerdere uitbraken het geval was, omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is. Begin deze week werd bekend dat zorgpersoneel in het gebied waarschijnlijk wel bij wijze van experiment ingeënt wordt met een vaccin dat voor een andere variant bedoeld is.

Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee opvallende files in het zuiden van het land. Tot het begin de A16, bij daar richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang voor de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beveland.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.
1: Yeah. You know what? I like the playoffs.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Bij de botsing tussen twee trams op de Rotterdamse Erasmusbrug vielen geen 18, maar 15 gewonden. 7 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is zwaar gewond. Dat laat de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend is door de rechtbank in Haarlem tot 5 jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in de Maasstraat in december 2024. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda heeft ondertussen aan ruim 1000 mensen het leven gekost. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
1: Naast een paar korte files in het zuiden van het land, de meeste oponthoud onder andere op de A16, bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug is de rechte rijstrook afgesloten met een vertraging nu van 25 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Ook nog eens een half uur vertraging. De A29, Bergen op Zoom, Rotterdam voor Numansdorp 7 kilometer met 20 minuten extra reistijd. En verder valt nog op een ongeluk op de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Dat gebeurt net voor knooppunt De Hocht. Er staat daar 2 kilometer file, er zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar hou rekening met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Bergen.

0: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Nederlandse overheid heeft haar reisadviezen richting het Midden-Oosten aangescherpt en reisorganisaties onderzoeken of zij passagiers met een vlucht via het Midden-Oosten wellicht een andere vlucht kunnen aanbieden. Reisbrancheorganisatie ANVR meldt dat duizenden Nederlanders de komende tijd naar bestemmingen vertrekken waarbij ze via Dubai naar Azië of Oceanië vliegen. Code oranje geldt voor Qatar, Saudi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië. Code oranje houdt in dat niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De 29-jarige Mert P., die tijdens zijn verlof uit een psychiatrische kliniek een vrouw in Den Dolder op straat doodstak, is tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. P. viel de 76-jarige vrouw op 2 januari 2025 aan en stak haar 17 keer. Hij verbleef in de kliniek vanwege verschillende mishandelingen. De rechter zei dat P. erop uit was om iemand te doden. Uit onderzoek is gebleken dat de man in een langdurige psychose zat. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Vandaag hebben verschillende schepen hun koers op de Rode Zee veranderd. Dat laat persbureau Reuters weten. De Houthis uit Jemen zouden de schepen gewaarschuwd hebben om Saoedische havens te mijden. Begin deze week stelde de Jemenitische groep een zeeblokkade tegen Saudi-Arabië in. Hierdoor komt de Saoedische olie-export in de problemen. De haven van Yanbu aan de Rode Zee deed de afgelopen maanden dienst als uitwijkmogelijkheid vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz.

Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
1: Naast een paar korte files in het zuiden van het land, de meeste oponthoud daar nu op de A16, bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 25 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met nog eens een half uur extra reistijd. En er gebeurde een ongeluk op de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Dat gebeurde ter hoogte van Valkenswaard. Hier zijn twee rijstroken dicht. Vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Nederlandse overheid heeft de reisadviezen richting het Midden-Oosten aangescherpt en reisorganisaties onderzoeken of zij passagiers met een vlucht via het Midden-Oosten wellicht een andere vlucht kunnen aanbieden. De 29-jarige Mert P., die tijdens zijn verlof uit een psychiatrische kliniek een vrouw in Den Dolder op straat doodstak, is tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. P. viel de 76-jarige vrouw op 2 januari 2025 aan en stak haar 17 keer. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Vandaag hebben verschillende schepen hun koers op de Rode Zee veranderd. De Houthis uit Jemen zouden de schepen gewaarschuwd hebben om Saoedische havens te mijden. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantieperiode in het zuiden van het land, toch een paar files die opvallen. Onder andere de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug wordt aan de weg gewerkt. Dat kost je bijna een half uur. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor ook vertraging op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor de aansluiting met die A16 6 kilometer met ook nog eens een half uur extra reistijd. En verder valt nog op de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel. Voor Gameren 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

playlist van je werkdag. Streekomroep de Bevelanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De 18-jarige jongen uit Rotterdam die gisteravond in de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten, zal volgens zijn familie niet het doelwit van de schutter zijn geweest. De familie is een crowdfunding gestart om de begrafenis te kunnen betalen en zegt dat de jongen met zinloos geweld uit het leven is gerukt. Het is nog onduidelijk wat er aan de schietpartij vooraf ging. De politie is bezig met het onderzoek. De 18-jarige Rotterdammer die werd opgepakt is volgens de Gelderlander niet de schutter. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg. 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. In Noorwegen zijn de 77 slachtoffers herdacht die 15 jaar geleden bij aanslagen in Oslo en Utøya om het leven kwamen. Op 22 juli 2011 liet Anders Breivik in Oslo een autobom ontploffen. Daarbij kwamen 8 mensen om. Daarna vermoordde hij op het eiland Utøya nog eens 69 voornamelijk jonge mensen die op zomerkamp waren. In 2012 werd Breivik tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Op zijn Truth Social schrijft de Amerikaanse president Trump dat de VS voortaan een brug of elektriciteitscentrale in Iran bombarderen voor iedere Iraanse aanval op een schip in de Straat van Hormuz. Het moedwillig aanvallen van civiele infrastructuur is volgens het internationaal recht een oorlogsmisdaad, maar Trump dreigt wel vaker. Eerder deze week zei hij nog Pickaxe Mountain aan te vallen. Het gaat hier volgens de Verenigde Staten om een geheime nucleaire voorziening onder een Iraanse berg.

Het weer. Vanavond vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwikdaalt naar 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het zuiden van het land. De meeste vertraging zien we nog op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug, of bij de Moerdijkbrug, is de rechterrijstrook dicht. De vertraging ruim een half uur. Daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. De vertraging is daar ruim een half uur ook. En wat nog opvalt is de N57 Middelburg richting de Brouwersdam voor Zeerooskerk een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

van der Huis. De Beveldse avondshow hier op Streek Omroep de Beveldse. En ik blijf bij je tot aan 7 uur met lekkere muziek en veel Beveldse informatie. We begonnen vandaag met de plaat uit 1975 van Frankie Valli en de Four Seasons Silver Star. En dat allemaal op deze 22e juli. Wat gebeurt er allemaal op deze dag in het verleden? In 1992 ontsnapt drugsbaron Pablo Escobar uit zijn luxe gevangenis in Colombia. En 2011 de aanslagen in Noorwegen. Een bomaanslag in Oslo en de schietpartij op Utøya eisen totaal 77 levens. De verjaardagen van deze dag. Don Henley, hij viert vandaag zijn 79ste verjaardag. En je kunt hem kennen als zanger en drummer van The Eagles. Ook Selena Gomez is jarig, de Amerikaanse zangeres en actrice. Zij wordt 34 vandaag. Mocht jij jarig zijn op deze dag, dan namens het hele team van Streek Omroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd. En bouw nog een leuk feestje.

Wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weerbericht voor morgen. Donderdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overwegend droog en het wordt zo'n graad of 20. Er staat een matige noordwesten tot westenwind, windkracht 3 tot 4. Ook in de avond blijft het meestal droog en koelt het af naar een graad of 16.

wij deden zo net een Nederlandstalige plaat van dit uur. Hoe het danst, Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michel. Hoe krijgen ze bij elkaar, zou je zeggen. Daarvoor een van de laatste hits tot op dit moment van Dua Lipa, Levitating. Bibliotheek Goes is deze zomer een van de 25 bibliotheken in Nederland waar de reizende tentoonstelling De Toekomstparade te zien is. Van 30 juli tot en met 20 augustus kunnen bezoekers op een interactieve manier kennis met thema's als duurzaamheid, technologie en de toekomst van onze samenleving maken. Met onder meer games, filmpjes en een dialoogtafel worden bezoekers uitgenodigd om na te denken over de wereld van morgen. Tijdens de tentoonstelling organiseert Bibliotheek Oosterschelde ook extra activiteiten, zoals een Code Jojo, een zadenbibliotheek en de mogelijkheid om een brief te schrijven aan de toekomst. Nou, een brief aan de toekomst schrijven kun je natuurlijk altijd. De meeste mensen hebben dat trouwens al gedaan in hun leven. Alleen, dan noemen ze het testament. Ja, kan ook natuurlijk. Dit is wat muziek van Teddy Swims. Hier is hij met Mr. Know-It-All.

deden wij Mr. Know-It-All. Het huis in de Oostenrijkse plaats Braunau am Inn, waar Adolf Hitler is geboren, is vandaag geopend als politiebureau. De autoriteiten die hopen daarmee te voorkomen dat neonazi's het pand blijven bezoeken. In de jaren 70 deed het gebouw dienst als school. Daarna kwam het in handen van een organisatie voor gehandicaptenzorg. En sinds een jaar of 15 is dat gebouw leegstaand en enigszins in verval geraakt. Nou, de politie die heeft

bekijken van Adolf Hitler. Bijna 5:30 geworden en dat betekent tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Tot die tijd heb ik nog een one-hit wonder voor je klaar liggen uit 1988. Mika Powers en My Own

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De 18-jarige jongen uit Rotterdam die gisteravond in de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten, zal volgens zijn familie niet het doelwit van de schutter zijn geweest. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. In Noorwegen zijn de 77 slachtoffers herdacht die 15 jaar geleden bij aanslagen in Oslo en Utøya om het leven kwamen. Op zijn Truth Social schrijft de Amerikaanse president Trump dat de VS voortaan een brug of elektriciteitscentrale in Iran bombarderen voor iedere Iraanse aanval op een schip in de straat van Hormuz. Het weer. Vanavond vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwikdaalt naar 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files die er staan in het zuiden van het land hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging nog altijd. En twee opvallende, de A16 Breda richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en de vertraging bijna een half uur. En daardoor loopt het ook vast nog altijd op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met drie kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Mars. Zijn nieuwe single heet All My Soul. En dat vind ik een waanzinnige plaat. Wij deden het even met zijn vorige hit I Just Might. Daarvoor Marshmallow, de man met de zak over zijn hoofd. En Faruko Esta Vida. De werkzaamheden aan het kruispunt bij de spoorlaan, het stationnetje en de Prinses Beatrixweg in Wemeldingen beginnen later dan gepland. Door een wijziging in de planning starten de werkzaamheden nu op maandag 17 augustus. De gemeente maakte eerder bekend dat er nu werkzaamheden zouden plaatsvinden aan meerdere kruispunten in Wemeldingen. De werkzaamheden aan de kruising met de Kromomme die zijn inmiddels begonnen en worden gewoon op tempo afgemaakt. De aanpak van het kruispunt bij het stationnetje en de Prinses Beatrix is nu dus uitgesteld naar

Momenteel in de hitlijst deze single van Steve Appleton en Poolside Bedroom Eyes. Daarvoor de Zwitser Robin en een grote hit uit de jaren 90 van haar Show Me Love. Daarmee werd het bijna 6 uur en dat betekent tijd om even plaats te maken voor het nieuws van 6. Daarna ben ik bij je terug met deel 2 van haar huis. Tot dan 6, America and the Border.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kenteken

herkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van €500. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand, die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg, 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval, maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. De prijs voor benzine en diesel blijft voorlopig hoog. Volgens deskundigen komt dat niet alleen door de hogere olieprijs, maar ook doordat het raffineren van olie veel duurder is geworden. Door conflicten in het Midden-Oosten en de aanhoudende oorlog in Oekraïne is er wereldwijd minder brandstof beschikbaar. Een prijsdaling aan de pomp wordt daarom voorlopig nog niet verwacht.

Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A16, Breda richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een half uur. En daardoor loopt het ook nog altijd vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. En dat kost je ook daar nog eens ruim 30 minuten. En tenslotte valt nog op de N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Bij Zeerooskerken 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Huis met Ad Vermeer. Ad
1: Vermeer. Even na 6:00 geworden en welkom bij deel 2 van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow. En zoals je van ons gewend bent, in deel 2 van het programma beginnen we met de Airplay track van deze week. Het is de nieuwe single van Sense, Walking in the Rain. Sense is een Beverlands muziekduo bestaande uit de zangeres Annemiek van der Welen en gitarist Luc Ochol. Naast bewerkingen van bekende en minder bekende popnummers uit de afgelopen decennia schrijft en speelt het duo ook eigen muziek. Met Walking in the Rain brengt Sense een nieuwe eigen single uit. De track is een vrolijke popsong die goed aansluit bij de zomermaanden. Het nummer laat de muzikale stijl van het duo horen, waarin toegankelijke pop, samenzang en gitaar.

hele grote hit van deze dame was Hi You, maar we deden het vandaag met een andere, Catch You. En dan hadden we het natuurlijk over Caution, daarvoor de laatste single van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Om en bij 17:15, tijd voor de Beverlands weerbericht voor morgen. Morgen krijgen we afwisseling van zon en wolken. Het blijft overwegend droog en het wordt zo'n graad of 20. Er staat een matige noordwesten tot westenwind. Windkracht 3 tot 4. En ook in de avond dan blijft het meestal droog en koelt het af naar een graad of 6.

hoor, niet nodig. De politie is op zoek naar de eigenaar van een grote hoeveelheid sieraden die dinsdag zijn aangetroffen in Rilland. De sieraden die werden gevonden nadat een oplettende voorbijganger drie tassen in de bosjes zag liggen bij Huizen de Vlietberg ter hoogte van de parkeerplaats. In de tassen bleken zich verschillende sieraden te bevinden. Politiebasisteam Oosterscheldebeke die heeft de oproep op social media gedeeld. Volgens de politie zijn de omstandigheden waaronder de tassen werden aangetroffen verdacht. Daarom wordt geprobeerd te achterhalen van wie de sieraden zijn. Wie denkt eigenaar te zijn of weet wie de eigenaar is van de sieraden, die wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900 8844. Daarbij moet je wel even een lang registratienummer vermelden. Nou, het nummer ga ik even niet noemen, want dat ga je waarschijnlijk toch niet onthouden. Maar wil je dat nummer weten, kijk dan even op de website van Streekomroep de Beverlanden, want daar staat het genoteerd. Bijna 7:30 geworden, tot aan de headlines van het nieuws. Clean Bandit, Jean-Paul en...

Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand, die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. En de prijs voor benzine en diesel blijft voorlopig hoog, aldus deskundigen. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertragingen nog in het zuiden van het land op de A16, Breda Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug bij de wegwerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht en de vertraging ruim 20 minuten. En daardoor ook nog altijd een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Bijna 4 kilometer file met ook daar nog 20 minuten op onthoud. En tenslotte de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Niemandsdorp 5 kilometer langzaam rijden stilstaan, kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: grootste hit van deze man was Super Freak. Maar wij deden het even met een ander nummer van Rick James. Uit 1985, dit Glow. En die Rick James heeft veel mooie muziek gemaakt. Ook wat minder aardige dingen gedaan dan voor hij de gevangenis in gegaan is. En sinds 2004 is hij al niet meer onder ons.
1: De Beverlandse Avondshow. Nou,

De triplets en van deze mensen die hele grote hit You Don't Have To Go Home Tonight. Daarvoor die grote hit van Bauza Magnetic. Het ADRZ ziekenhuis in Goes die start een proef op de spoedeisende hulp met een zelfmeetkiosk. Patiënten die kunnen daar voordat ze een arts spreken zichzelf alvast controleren op bloeddruk en andere waarden. De zorgverleners die hebben deze informatie daarna direct beschikbaar, waardoor een eerste onderzoek mogelijk sneller kan verlopen. Vanaf augustus is natuurlijk begraven mogelijk op de begraafplaats aan de Havelaarstraat in Kolijnsplaat. Daarbij krijgt de natuur zoveel mogelijk ruimte en blijft het gebied groen en passend bij het landschap. Op zaterdag 1 augustus wordt het nieuwe natuurgedeelte officieel geopend. Daarna is er van 11 uur in de ochtend tot 3 uur 's middags een informatiedag over de mogelijkheden en de voorwaarden van op deze manier begraven te worden. Verder met de muziek in het huis de Beverlandse avondshow hier op Streek Omroep de Beverlanden. Blijf nog bij je tot aan 7 uur. Komende 3 minuten doe ik dat met de heren van Boyzone uit Engeland. Die zijn

was niet de grootste van de Human League, maar toch wel een leuke om een keer te draaien op deze woensdag. Keep feeling fascination en hou dat vooral vast. Ik heb er nog twee voor je klaarleggen. En de eerste, dat is eigenlijk een van de betere platen uit de hitlijst, hoor. Komt uit New York, Het Rocka noemt hij zich. Hier is hij bij Jewels.

Casual. Daarmee werd het bijna 7 uur. Zometeen na 7 dan Jan Steen op de radio met Hof van Steen. En daarna hebben we ook nog Gospel Magazine met Theo Boer voor je klaarleggen. Ik wens je een prettige voorzetting van jouw woensdagavond. En wat naar huis betreft, graag tot morgen even na 5 uur voor een nieuwe aflevering van dit programma hier op de Streekomroep. Ik heb er nog eentje voor je klaarleggen. Deze van Noel Gallagher en de High Flying Birds. Heet allemaal The Dying of the Lights. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. De straatwaarde van de partij wordt geschat op 325 miljoen euro. De drugs werden gevonden in een loods bij de hoofdstad Monrovia. Twee verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie is het de grootste drugsvangst in jaren. Onderzocht wordt waar de cocaïne vandaan kwam en of de lading bestemd was voor Europa. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren

riskeren een boete van €500. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval. Maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. En toeristen zijn in Italië jarenlang misleid met een nep-amfitheater. De attractie bij de stad Vicenza werd gepresenteerd als een eeuwenoud archeologisch monument. En toeristen betaalden jarenlang €40 voor een rondleiding. Nu heeft onderzoek uitgewezen dat de tribunes, de beelden en de zuilen pas de afgelopen jaren zijn aangelegd. De initiatiefnemer is veroordeeld tot ruim 2 jaar cel voor illegale bouw en vervalsing. En ook moet hij het terrein in de oorspronkelijke staat terugbrengen.

Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in het zuiden van het land. En dat is op de A16 bij Breda Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 10 minuten. En de A17 Roosendaal Dordrecht voor de aansluiting met die A16. Ook nog eens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Had Ad Vermeer nog bedankt voor de afgelopen 2 uur naar huis, het Beemlandse avondprogramma. U luistert naar het Gouden Ouwe programma op de woensdagavond Hof van Steen. En om 9 uur krijgen we Bijbelles van Theo.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer open.

0: 1976 had Piet Sauer het nummertje My Man geschreven, maar hij wou het laten inzingen door een aantal dames. Dus ze zochten wat dames bij elkaar. De roodharige José, de blonde Dine Marga en de donkerharige Patty vormden samen een trio en dat heette Love. De rest is geschiedenis.
1: De zangeressen uit de roerige jaren 60.

0: van die dames die in de carrière in de jaren 60 is begonnen is Connie van den Bos. Deed twee keer mee voor het Eurovision Festival. Dat deed ze al in 1962. Toen werd ze het niet, maar in 1965 mocht ze wel het Songfestival doen met Het Is Genoeg. Daarbij werd ze toen 11e. Maar een jaar later scoorde ze dan een enorme grote hit met Ik Ben Gelukkig Zonder Jou. Dat was haar eerste hitnotering. Het zou 10 jaar later zou het nog een hit gaan worden voor Body St. Clair, die het opnieuw de hitlijsten inslingerde.
1: Een lekkere smartlapper.
0: Vader en dochter Alberti.

0: De hardloper van deze week was vader en dochter Alberti, oftewel Willy en Willeke Alberti. Niemand laat je eigen kind alleen. Op het singeltje is dat trouwens wel vermeld. Je laat je kind toch niet alleen. Maar ja, het was een vertaling van Tom Bos van de grote hit van René en Renato. Save Your Love uit 83.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met streekomroep De Beverlanden.
2: Welcome to the Key Man Dub Session Part 1.

0: Papa Cool Rappers. En de grootste hit die ze scoorde, dat was deze Wee Wool uit 1988.
1: De tijdmachine.
2: De eerste autorace vindt plaats op 22 juli 1894. De wedstrijd wordt gehouden in Frankrijk en gaat van Parijs naar Rouen. De race heeft een lengte van 127 kilometer. De winnaar is graaf Jules Albert de Dion. Zijn gemiddelde snelheid is 19 km per uur en hij legt het parcours af in 6 uur en 48 minuten. Zijn auto heeft een stoommotor. Dientengevolge heeft de Dion een stoker aan boord waardoor hij niet als winnaar wordt uitgeroepen.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party.
1: We gaan weer terug naar 22 juli 1894. Toen was de eerste autorace. Die wedstrijd werd gehouden in Frankrijk en ging van Parijs naar Rouen. En die werd gewonnen door graaf Jules Albert de Dion. Zijn gemiddelde snelheid was 19 kilometer. Als wij een beetje hard doortrappen op de fiets, dan rijden wij nog een stukje harder. En je hoorde daar achteraan, hoorde je de race van Yellow.
2: Een muzikale herinnering met deze Hof van Steen klassieker.

0: Ze was destijds in 1959 was ze eigenlijk de enige vrouwelijke zanger die voldeed aan een beetje de rock and roll, wat eigenlijk een soort mannenmuzieksoort was, maar zij scoorde er ook een wereldhit mee. Lipstick in Your Color.
1: Hier is het album van de week.
0: Het 11e studioalbum van Yes is min of meer een comeback album, 90125.

0: Toen de formatie in 1980 uit elkaar ging, Chris Square en Alan White door als een duo-formatie. Werden later weer bijgestaan door oud-Yes-toetsenist Tony Kaye. Maar toen in de toen werd de formatie vernoemd naar Cinema. Maar toen John Anderson ook in de lente van 83 interesse had. Het album werd op de mat gebracht onder de aloudste noemer Yes 90125. Is het catalogusnummer eigenlijk van dit album. Op dit album stonden dan eigenlijk twee grote hits. Leave It, dat net in Nederland geen hit werd. En natuurlijk Owner of a Lonely Heart. En die krijg je het volgende uur te horen.
1: Jan Steen. Streekomroep de Beverlanden.

0: Eind 87 scoorde T-Pow een enorme grote hit met Sinai in Your Hand. Ongeacht dat de band in 91 uit elkaar is gegaan, bestaat T-Pow nog wel, maar dat is dan weer een solo project van de zangeres Carol Dekker. Sinai in Your Hand, die stond 2 weken op die eerste positie, maar wat stond er 60 jaar geleden eigenlijk op die eerste positie?
1: De nummer 1 van 60 jaar geleden.
0: Voor de tweede week, The Kinks.

0: De nummer 1. 23 juli 1966. Dat waren de Kings en de Sunny Afternoon. En die staan dan voor de tweede week op die eerste positie.
1: Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.
2: 24 en 25 juli zijn de kadefeesten terug in Goes. Op vrijdag vanaf 16 uur en zaterdag de hele dag staat de stadshaven in het teken van gezelligheid, muziek, kunst, cultuur en genieten aan het water. Met een gevarieerd programma voor jong en oud beloven de kadefeesten een sfeervol weekend te worden met live entertainment, culinaire verrassingen en bijzondere activiteiten aan de kade. Wat is er te beleven? Beide dagen zorgen diverse artiesten en muzikale acts voor een gezellige sfeer op en rond de kades. Geniet van Zeeuwse mosselen, verse friet en andere smakelijke specialiteiten. Neem plaats op een terras of zoek een plekje aan het water en proef de sfeer. Bijzonder aan deze editie zijn de twee historische schepen die afmeren in de stadshaven en dienst doen als podium voor het muziekprogramma. Op zaterdag is de haven het decor voor een gevarieerde markt met kunst, curiosa, ambachtelijke producten, streekproducten en unieke vondsten. Het oude visperk aan de Turfkade wordt de inspirerende plek waar kunstenaars hun werk tonen en creëren. Laat je verrassen door bijzondere ontmoetingen, theater op straat en mobiele acts voor jong en oud.

0: terug van weg geweest. De kadefeesten, wie heeft er geen herinneringen aan? Maar in ieder geval, je kunt ze weer opnieuw gaan beleven. 24 en 25 juli zijn de kadefeesten weer terug. Ook streekomroep De Beeflander, die zal daar rondjes lopen voor sfeerimpressies.
1: Non-stop, de leukste gouden ouwe.

0: Vandaar de Van Urbanus gingen we naar de zee van Trentje, Oosterhuizen in 96 was dat ook nog zelfs. Bekend van de openingsceremonie van de Amsterdamse Arena. En te scoorden mee de eerste solo hit voor Trentje zelf.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we weer bij u terug met de alarmschijf van 35 jaar geleden. En natuurlijk de koffietip van Addy.
1: Tot slot een instrumentaaltje.
0: Daarvoor gaan we terug naar 1979. In de bioscopen draaide de Deerhunter. En het thema dat werd door de Shadows op overgenomen. En het leverde hun eerste nummer 1. Tot aan het tijd zijn van 8 uur.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Erasmusbrug in Rotterdam is na de trambotsing van vanochtend deels weer open. Fietsers en voetgangers kunnen de brug weer gebruiken nu de beschadigde trams zijn weggehaald. Het tramverkeer ligt nog stil en ook auto's moeten nog omrijden. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. Minister Van Weel wil dat Sierra Leone nu concrete stappen zet om de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, uit te leveren. Daarover sprak hij vandaag met zijn ambtgenoot uit Sierra Leone. Volgens Van Weel is het positief dat het land bereid is te praten, maar na meerdere gesprekken moeten de gesprekken nu eens leiden tot uitlevering, zodat Bolle Jos zijn gevangenisstraf in Nederland kan uitzitten, zegt hij. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de Vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van bezoekers verbeteren. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. De straatwaarde van de partij wordt geschat op 325 miljoen euro. De drugs werden gevonden in een loods bij de hoofdstad Monrovia. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie is het de grootste drugsvangst in jaren. Onderzocht wordt waar de cocaïne

Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Welkom terug bij Tweede Uur Hof van Steen, Goud van Oud. En we namen je mee 35 jaar terug in de tijd naar 19 juli 1991. En toen was de alarmschijf Balami van de Gypsy Kings zou hun grootste hit worden. En ook tevens laatste hit die ze hier in Nederland zouden scoren. Het zou nog tot een zesde positie komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

0: Chris Ria scoorde in 85 die enorme grote hit, Josephine. En dit was de opvolger eigenlijk, All Summer Long.
1: Koffie, een koekje en Annie's koffietip.
2: Ja, luister eens nog een heel gezellig luisteruurtje. De hele maand juli, de Nederlandse zangeres Ilse de Lange. Met vanavond Deja Vu.

0: staat op het ogenblik nog in de hitlijsten met Something Good. Maar we doken terug in het hitverleden van haar. En van haar derde studioalbum Clean Up hoorde je Deja Vu.
1: Non-stop. De leukste gouden ouwe.

0: Mike, die jongeman ben ik.
1: Ja, ik was de kapitein.
0: Jongen, wat hebben we toen een zopen.
1: Ik was soms meer een kastelein.

0: Kijk, Robbie is onbekend om zeg maar bekende hits, zowel van Nederlandse als buitenlandse artiesten. Gewoon een kommetje tekst erop te zetten. Zo ook deze Zuiderzeeballade, dat werd veranderd in de Vuile Zeeballade. Maar ja, als we de tekst een klein beetje gaan uitspitten, dan is het toch wel een hele recente plaat.
1: Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.
2: Voor veel mensen staat Ierse en Schotse muziek gelijk aan rauwe meezingers en stampende ritmes. Dat doet volgens Windbroken onvoldoende recht aan alle prachtige traditionele muziek die uit deze landen komt en aan Keltische volksmuziek in het algemeen. De vierkoppige volkgroep zoekt in zijn nieuwe programma dan ook de balans tussen vrolijkheid en melancholie, tussen zang en instrumentale nummers, tussen verstilling en levenslust en tussen grappige praatjes en serieuze gedachten. Geïnspireerd door traditionele muzieksamenkomsten, zoals sessions of seilits, voelen deze muzikale mannen van een zekere leeftijd het als een missie om de sfeer hiervan te vertalen naar het podium. Zo ontstond het programma Session on Stage, een avondvullend concert waarin de vele facetten van traditionele Keltische volksmuziek worden belicht. Een avond die je doet terugdenken aan de live muziek in een pub met zang, verhalen en traditionele tunes uit Keltische gebieden in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en Spanje. De muziek wordt gespeeld op authentieke akoestische instrumenten zoals botran, concertina, whistles, Ierse bouzouki, banjo en mandoline, accordeon en gitaar. Zaterdag 25 juli in Overzande in Wit Arjaantje.

0: Enya en Caribbean Blue. En dat naar aanleiding dat er Ierse muziek straks is in Overzande aanstaande zaterdag.
1: Stars in Heaven. Stars in Heaven.
0: Hij werd geboren op 26 december 1935. Overleed op 88-jarige leeftijd op 22 juli 2024. De Amerikaanse tenorzanger Abdul Karim Duke, zoals hij ook wel genoemd werd, Fakir. We kennen hem beter als de tenor uit de Four Tops.

0: Hij werd geboren op 26 december 1935 en hij overleed op 88-jarige leeftijd 22 juli 2024. De Amerikaanse tenorzanger Abdelkarim Doug Farik. En die was meer dan 70 jaar lang lid van de Four Tops. En een maand voor zijn, nog geen maand voor zijn dood stapte hij pas uit de Four Tops omdat hij gezondheidsproblemen had.
1: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden.

0: 1978, maakt in ieder geval niet uit, de eerste grote hit voor de formatie Racy, Lay Your Love On Me.
1: Ze waren groter in het buitenland.
2: Er was een tijd dat Nederland de wereld veroverde met muziek. Niet met één artiest, niet met één hit, maar met een hele golf van bands die in de jaren 60 en 70 de internationale hitlijsten bestormden. In Amerika, in Engeland, in Japan, in Duitsland. Overal werden ze omarmd als iets bijzonders. En toch, als je vandaag de dag vraagt hoe groot ze echt waren, hoe ver dat succes reikte, lijkt het dat we nooit goed hebben beseft hoe groot ze buiten onze grenzen waren. Hoe ver die muziek reikte. Hoe serieus het buitenland ons nam. Kajak is een band die ook buiten Nederland, onder meer in Duitsland en Japan, een trouwe progrock aanhang opbouwde. En die thuis toch nooit de status bereikte die dat buitenlandse succes leek te rechtvaardigen. Ton Scherpenzeel en zijn bandgenoten maakten symfonische rock met een eigen herkenbaar geluid. Buiten onze grenzen werd dat geluid opgepikt door liefhebbers die wisten wat ze hoorden. Thuis bleef Kajak altijd iets te groot voor de kleine zalen, maar te onbekend voor de grote. Een band die precies in het niemandsland belandde. En dat is zonde, want de muziek heeft de tand des tijds uitstekend doorstaan.

0: Ja, ze waren groot hier. Groot in Nederland. Te groot voor de kleine zalen en te klein voor de grote zalen. Maar in het buitenland werden ze op handen gedrogen. Klaas Concert was ook gave. Was ook in het buitenland. Kajak de formatie. En je hoorde een van de eerste grote hits. En dat heette Mammoet. En die kwam uit 1973.
1: Hier is het album van de week.
0: Meer dan 8 miljoen verkochte exemplaren van zeg maar, het comeback album van de formatie Yes 90125 met die grote hit Owner of a Lonely Heart.

0: Home of the Lonely Heart, een van de grootste hits die Yes zou gaan scoren, kwam van Holly Zemmer, het comeback album 90125. En daarop zong ook Leave It, maar dat bereikte hier in Nederland niet de hitlijst. Er gingen wel een kleine 8 miljoen exemplaren van over de toonbank.
1: De top 3 van 50 jaar geleden.
0: Gedateerd op 17 juli 1976. De hoogst nieuw binnenkomen vinden we op nummertje 13. Standing on the Inside van Full House. Op 5 afkomstig van 6 vinden we My Sweet Rosaline van The Brotherhood of Men in de vierde week. En op 4 vinden we de snelstijgende plaat uit de hitlijst. En dat was Nice and Slow van Jessie Queen in de derde week.
1: En dit stond op nummer 3.

0: Blueberry Hill is eigenlijk een nummertje uit 1940. Werd door Louis Armstrong in 1949 eigenlijk een beetje meer als popversie gemaakt. Maar de bekendste versie is die wel van Fats Domino van begin jaren 50. Maar werd in 1976 opnieuw uitgebracht omdat er een verzamelalbum uitkwam. De 20 Greatest Hits van Fats Domino. En ze dachten van, hey, laten we Blueberry Hill opnieuw uitbrengen. En kijk, in de zesde week zakt die van 2 naar nummer 3.
1: En dit stond op nummer 2. 2. 2. 2. 2.

0: Show me the way. Pieter Frenten, en die steeg in de zesde week van 4 naar nummer 2 met de live versie van Show Me The Way. Het origineel staat op Frampton uit 75. Werd er wel op single uitgebracht, maar deed vrij weinig. Hij ging daarop tournee en liet de tournee ook op album uitbrengen onder de noemer Frampton Comes Alive. En opnieuw werd Show Me The Way uitgebracht en zie je hier stijgend naar de tweede positie.
1: En deze stond op nummer 1.

0: Zij leefde mee op het succes van Rod Stewart. Want die bracht Sailing in op de eerste positie. En dat was geschreven door de broertjes Sutherland. En, maar omdat ze zelf niet zulke grote hits scoorden, probeerden ze het nog een keer. Maar dit keer deed ze het heel goed. Arms of Mary bleef staan in de zesde week op die eerste plaats.
1: De top 3 van 50 jaar geleden.
0: Gedateerd op 17 juli 1976. 3 komt van 2. De gouden ouwe van Fats Domino, Blueberry Hill in de zesde week. Eveneens in de zesde week stijgend van 4 naar nummer 2. Met stip Peter Frampton en de live versie van Show Me The Way. En op 1 vinden we blijven staan Arms of Mary van de Sutherland Brothers.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer dicht.
0: We gaan hier inderdaad de deuren dicht doen, het licht uit. En Theo, die neemt je mee voor de Bijbelles straks tussen 9 en 11. En dat betekent dat je dan 2 uur lang christelijke pop, hip-hop, metal, Nederlandstalig en dance kreeg. Zolang maar bij Theo in zijn format past. En dat is de gezonde radioactiviteit.
1: Hier is de Overdrive. Naar het Gospel Magazine.
0: Wij zijn er weer volgende week tussen 7 en 9 op de woensdagavond met een gouden oude aflevering van Trof van Steen. Maar wil je ons eerder horen, dat kan op de maandagavond tussen 9 en 11. Direct naar de jongens van Rockblok met een albumversie. De Overdrive doen we met de originele versie van You Rise Me Up. En dat wordt uitgevoerd door Secret Garden uit Noorwegen. Met medewerking van Brian Kennedy, die de tekst inzingt, wat mij betreft. Veel plezier met Theo.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. De inspectie eiste 2 jaar geleden dat het zware tilwerk voor bagagemedewerkers zou verdwijnen, maar legde die eis alleen op aan de bagagebedrijven. Volgens de rechter had ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden, omdat de luchthaven de gebouwen beheert. De minister van Sociale Zaken moet nu binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. De groep wadlopers die in mei bij Ameland moest worden gered, bleek op pad te zijn met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen om de groep van 32 deelnemers veilig te begeleiden. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. Die overweegt nu een dwangsom op te leggen aan de organisator. Tijdens de tocht raakte een deel van de groep onderkoeld. Uiteindelijk moesten 24 deelnemers met helikopters worden gered. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van bezoekers verbeteren. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. De Belg was in de sprint de snelste na uitstekend voorbereidend werk van zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel. Voor Philipsen is het zijn eerste ritzege van deze Tour, nadat hij de afgelopen weken meerdere sprintkansen onbenut liet. Na afloop zei hij dat de overwinning een grote opluchting is na een mentaal zware ronde.

Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

Ik vond dit toch wel een geweldige opener voor het vakantieprogramma. Ondertussen aflevering 2, om het maar zo te zeggen. Ja, ik ben op vakantie, maar ik heb er wel voor gezorgd dat jullie toch programma's kunnen luisteren. Zodat jullie niet verstoken zijn van de gospelmuziek, om het maar zo te zeggen. Jamie Rowe mocht de boel openen vandaag. Let's get this party started. En dat is toch alweer een trickje uit 2019. Welkom, we gaan gewoon lekker vrij draaien. We hebben eigenlijk geen echte rubrieken, hoewel in de tweede uur ik gewoon wel gedacht heb van laat ik er maar eens een blokje Nederlandstalig in doen. En dan bedoel ik in dit geval eigenlijk een soort schijf van 5. Er worden dus daar 5 Nederlandstalige platen gedraaid. Dus voor diegenen die van Nederlandstalig houden, die weten, ze mogen lekker blijven hangen. Wij gaan gewoon door, want allemaal heel fijne muziek. 2 uur lang. En zo gaan we lekker door met Dan Bremnes. En deze plaat heet Cortado. Ik zou zeggen, listen and enjoy. Ah.

Mysterious Ways van Rachel Purcell op je radio. Daarvoor Dan Brandes en Cortado. Ja, ik vind het wel eens een keer lekker hoor, om gewoon even zo vrij te draaien, om het maar zo te zeggen. En in ieder geval zorg ik er dan voor dat jullie toch nog wat gospelmuziek op je radio hebben. Zoals deze. Dit is ook een fijne plaat hoor. Is gemaakt door Becca Shea. En het heet Crown of Beauty.

het voordeel van zo'n vakantieprogramma is, is dat je kan proberen om in ieder geval wat muziek allemaal op te zoeken waar mensen vrolijk van worden. Ja, wat mij betreft word ik hier vrolijk van. He's My Rock, muziek gemaakt door Christafari. Daarvoor hoorde je Becca Shea en Crown of Beauty. En alleen de titel maakt je dan eigenlijk alweer vrolijk. En ja, stil zijn, dat hoeft dan ook alweer niet. Want ja, daar hebben we een plaat voor. Dat heet dan I Won't Be Silent. Hier is Anne.

zo even een dance trackje met Joshua Laser en Fix My Eyes. Daarvoor hoorde je en Michelle Lee en I Won't Be Silent. En dat is tegelijkertijd een titel van een EP die ze heeft uitgebracht. Is het tijd geworden om eens even te gaan luisteren naar Sunday. Brengt best wel wat soulvolle muziek, moet ik eerlijk zeggen. En dit is zo'n single wat best wel soulvol is. Het heet Take Over Me. En ik zou zeggen, luister en geniet hier bij Gospel Magazine.

Do It Again. Inderdaad, al die herhalingen die weet hij altijd wel te brengen. Nee, ik heb het over Kirk Franklin en Do It Again. Daarvoor had je Sunday en Take Over Me. Is het tijd geworden om eens even te gaan luisteren naar een trackje van No Big Deal in samenwerking met Kato on the track en Project Pets. Deze heet Never Going Back.

een samenwerking tussen de band Table and People and Songs en What Could Have Been. Daarvoor hoorde je No Big Deal samen met Kato on the track en Project Pat en Never Going Back. Nou, dat is dan ook eigenlijk al wel weer een goede titel. En dan gaan we nu het allemaal hebben over vreugde. Het heet namelijk All Joy en dat is ook de titel van een album. Is gemaakt door Natalie Lane. En ja, daar word je blij van.

Take It For Granted. Je hoort de muziek van Graham. Daarvoor dat vrolijke All Joy van Natalie Lane van het gelijknamige album. Is het tijd geworden om eigenlijk een oud lied weer eens eventjes naar boven te halen, maar dan in een nieuw jasje gestoken. Een tijdje terug kwam Josiah Queen in samenwerking met Toby Mac met een nieuwe versie van de plaat Jesus Freak, die in de jaren 90 een hele grote hit is geweest voor de heren van DC Talk. Later is er ook een remix van gemaakt, maar dit is weer net anders.

maken het tegenwoordig allemaal zo moeilijk, hè? Als het niet moeilijk is, dan weten wij het altijd wel moeilijker te maken. Maar eigenlijk is dat helemaal niet nodig. Daarom deze plaat, Simplify. Is muziek van Nate Moore. Daarvoor hoorde je Josiah Queen samen met Toby Mac en Jesus Freak. Een oude hit van DC Talk. Later toen de... Nou, 25, ik moet het even goed vertellen. 25 jaar nadat de eerste Jesus Freak uitkwam, is er nog een remix van gemaakt door Owl City. En ook dat is eigenlijk wel een prachtige versie. Maar ik vind deze ook eigenlijk wel heel erg leuk, omdat hij gewoon net even iets meer ingetogen is. Zo, en dan heb ik nog een paar platen voor je te gaan. Even snel nog een tussendoortje. Samen met Young Chris. Hier is Brand New Soul.

Ja, we gingen even op roadtrip en dat deden we samen met Roxana Grace. Daarvoor hoorde je Young Chris en Brand New Soul. Is het tijd geworden om het eerste uurtje even af te sluiten? En dat gaan we doen met Lamp Culture samen met Shime Ahua. En dat heet Wordy. En dan in het tweede uur ben ik weer terug met een schijnwerper, een schijf van vijf, een schijnwerper flashback. Oh nee, ik mag niet liegen natuurlijk. We hebben helemaal geen rubrieken. Had ik je bijna tuk. En mezelf ook. Yeah.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Volgens het instituut is de stijging niet alleen groter, maar ook eerder begonnen dan in voorgaande zomers. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die zich gemakkelijk verspreidt, bijvoorbeeld via handen of via speelgoed. Het RIVM roept daarom op extra op de hygiëne te letten. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. De inspectie eiste 2 jaar geleden dat het zware tilwerk voor bagagemedewerkers zou verdwijnen, maar legde die eis alleen op aan de bagagebedrijven. Volgens de rechter had ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden, omdat de luchthaven de gebouwen beheert. De minister van Sociale Zaken moet nu binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. De groep wadlopers die in mei bij Ameland moest worden gered, bleek op pad te zijn met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen om de groep van 32 deelnemers veilig te begeleiden. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. Die overweegt nu een dwangsom op te leggen aan de organisator. Tijdens de tocht raakte een deel van de groep onderkoeld. Uiteindelijk moesten 24 deelnemers met helikopters worden gered. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Het toestel werd op 600 meter diepte ontdekt na een zoektocht met oude landkaarten en oude documenten en een onderwaterdrone. De ramp leidde tot strengere veiligheidsregels in de luchtvaart, waaronder de veiligheidsinstructies die je als passagier nog altijd krijgt voor iedere vlucht.

Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor de zon. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverland.

Zo, je luistert naar het tweede uur van het vakantieprogramma Gospel Magazine in dit geval. We hebben een vakantieshow in verband met het feit dat ik er gewoon even tussenuit ben, maar toch wilde dat je gospels kon luisteren, dus heb ik die programma's toch eventjes opgenomen. Je hoort de muziek van Lee Vazzy en He Is. En we gaan zometeen nog lekker een heel uur voor je draaien. En dat betekent ook dat we in dit geval toch wel eigenlijk een soort van schijn van vijf hebben. Want ik heb namelijk vijf tracks Nederlandstalig uitgezocht om die eigenlijk maar lekker toch ook te draaien. Dus voor de mensen die van Nederlandstalig houden, die komen ook lekker aan bod vandaag. En deze is van Gladden, heet All Right. Daar gaan we eerst mee beginnen. En dan heb ik straks voor je Allison Ayde met Liar.

0: luisteren we dan nog eventjes naar het einde.
1: Let's go! I feel really good about that.
0: Ja, dat
1: How
0: is toch...
1: How do you guys feel?
0: Ja. Hè? Meisje, weet toch, wees er eens klaar. Allison Ida hoorde je met The Liar met als subtitel Truth Is. En dan in dit geval ook de funk version. Ja, er zitten wat stiltes in die platen. Dan denk je van hij is afgelopen, ik schrik mijn eigen helemaal wezenloos. Nee hoor, hij loopt gewoon lekker nog door. Daarvoor hoorde je Gladden en Alright. Is het tijd geworden om ook nog eventjes lekker een samenwerking te gaan beluisteren tussen de Lefevre Quartet en Joseph Habedank. Ja, je hoeft eigenlijk helemaal geen zorgen te maken. Maar toch heet deze plaat Troubles. Luister maar.
2: The

Aaron Just en zijn laatste uitgebrachte single, voor zover ik het weet, heet Authority. Wel een fijne plaat. Daarvoor hoorde je de Lefevre Quartet samen met Joseph Hebbedenk en Troubled. En gaan we het even ietsje rustiger aandoen, maar zeker niet minder mooi. Een plaat getiteld You Were Always There. En het is gemaakt door Justin Gambino.

0: Zo, dat was even Black Rockstar en Hope. Daarvoor hoorde je Justin Gambino en You Were Always There. En dan gaan we eigenlijk naar een soort van...
1: schijf van vijf.
0: Ja, maar we gaan dat eventjes op een hele andere manier doen. We hebben gewoon vijf Nederlandstalige tracks voor je uitgezocht. Ik dacht bij mezelf, laten we eens een mooi blokje Nederlandstalig maken. Waarbij dat we gewoon even wat nieuwere materiaal van de artiesten laten horen, om het maar zo te zeggen. Zo gaan we eerst luisteren naar een single van Christy. En deze noemen we Dit Moment.

0: dat was toch prachtig van Christy. Dit moment. Het volgende liedje, dat is een stukje ingetogener. Is gemaakt door Ralf van Manen. Het heet Laat het los. En ook al is het rustig, het is zo mooi.
1: Gebroken en alleen.

Damascus of Ralph van Manegem, Laat het los. En je merkt dat hij steeds hoger gaat zingen. En dat komt eigenlijk doordat hij zijn John Denver tour heeft gedaan. En bij John Denver zitten er heel veel hoge noten in, om het maar zo te zeggen. En dat heeft hij eigenlijk wel goed opgetraind, lijkt het wel. In ieder geval hebben we nog een leuk ander tussendoortje voor je. Hier is namelijk Illusie van Damascus.

deze vijf platen die ik Nederlandstalig heb uitgekozen. Ook maar wat rustiger platen ertussendoor hebben. En zo hoorde je dus nu Nathalie Wind en Ogen Dicht. En natuurlijk die van Ralph van Manen met Laat het Los was ook behoorlijk relaxed. Damascus met Illusie hoorde je voor Nathalie Wind. En ook dat is eigenlijk wel een hele fijne plaat. Ook al is het natuurlijk een totaal andere stijl. De volgende stijl is ook weer totaal anders. Het is een plaat gemaakt door David de Vries Soundtracks. Het heet Ik Wil Leven en dat komt van zijn album Alles is Mogelijk. Ja, een gospel magazine is eigenlijk wel blij dat dit soort platen gemaakt worden, hoor. Een beetje rock, een beetje pop en gewoon Ik Wil Leven.

Alleen al voor het intro zou ik deze plaat iedere week willen draaien. Je hoorde van het album Good Answers, de track God Gives Good Answers. En dat is gemaakt door Karen Peck en New River. Daarvoor David de Vries en Ik Wil Leven van het album Alles Is Mogelijk. En dan is het nu tijd geworden om nog eventjes twee rappertjes te laten ze rappen. Om het maar zo te zeggen, ja, dat lijkt me toch wel handig. Ik heb het over Lecrae samen met Miles Minnick. Een EP heet Get Well Soon. En de track die ik draai is Graced Up.

dit kwam van de gelijknamige EP Best Part. En de titeltrack die ik dus voor je draaide van Matthew Maciel. En die was ik ook nooit tegengekomen. Zo'n man via de socials gaat het dan. En dat heb je natuurlijk met social media en dat soort zaken. Dat mensen toch wat makkelijker bij je terecht kunnen komen, om het maar zo te zeggen. En eigenlijk is dat ook best wel leuk. Zo ook deze man. Daarvoor hoorde je Lecrae samen met Miles Minnick. Die twee mensen die werken steeds meer samen. Ze hebben samen een complete EP gemaakt. En die heet Get Well Soon. De track Graced Up nam ik voor je mee. Hebben we ook nog een nieuwe single, of tenminste, ja, de laatste single die ze heeft uitgebracht, zo moet ik dat zeggen, want het is natuurlijk een vakantieprogramma, dus hij is al een poosje uit, is You're the One in ieder geval, deze single. Het is gemaakt door Sherry Farina. En ik moet eerlijk zeggen dat het ook weer een geweldige plaat is. Ook weer zo'n ontdekking via de social media. En dat vind ik zo leuk, hè?

gewoon goed gemaakt. Sherry Farina en You're the One. Het is tijd geworden om afscheid van je te gaan nemen. Mocht het nou zo zijn dat je meer wil weten over dit programma, dan kun je op Facebook bijvoorbeeld even mijn naam opzoeken. Dat is Theo Boer. Dus echt gewoon Theo Boer, hè? Zonder de tussen, want ik heet geen Theo de Boer. Zie je het kruis met de uitzendstralen? Dan is dat het account wat ik gebruik voor Gospel Magazine. Op Facebook of Instagram hebben we ook een pagina. Dat heet gospelmagazine.rtv. En daarnaast kun je altijd natuurlijk nog andere gospels luisteren bij onze playlist op Spotify. Gospel Magazine, even aan elkaar schrijven.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Volgens het instituut is de stijging niet alleen groter, maar ook eerder begonnen dan in voorgaande zomers. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die zich gemakkelijk verspreidt, bijvoorbeeld via handen of via speelgoed. Het RIVM roept daarom op extra op de hygiëne te letten. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Het toestel werd op 600 meter diepte ontdekt na een zoektocht met oude landkaarten en oude documenten en een onderwaterdrone. De ramp leidde tot strengere veiligheidsregels in de luchtvaart, waaronder de veiligheidsinstructies die je als passagier nog altijd krijgt voor iedere vlucht. En winkelketen Action roept barbecue-handschoenen van het eigen merk Big Jeff terug. Uit tests blijkt dat de handschoenen niet voldoen aan de veiligheidsnormen. De handschoenen zouden niet voldoende beschermen tegen hitte en vuur, waardoor gebruikers brandwonden kunnen oplopen. Klanten worden opgeroepen de handschoenen niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon.

Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor de zon. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streek om.

0: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.
1: Gotta free my mind. Yeah. They gon' understand. It's we all fight some type of thing. Fuck it.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook vervuld.

0: Het weer.
1: Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook

Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.